zinnen dat de welt die je waast is, wie dicht de overschwemming vernicht. We hebben ook gezien dat de welt die nu is, en die we nu wonen en leven, wordt ook vernicht worden, door geen oordeel dat God in hen brengen wordt. Dit wordt over niet passeren, maar de Heer Jezus zijn eerdische rechten hier op de eerd toen eng kämpft. We weten ook dat de Heer Jezus alle Christen nog zichzelf nemen wordt verdem dat de grote triebsel op deze eerd komen wordt. En die triebsel en dat duizend jaar schrik, wordt God vader met de Israël-nation een nieuw bond maken. Israël en de kerk zijn niet overeen. Daar zijn mensen nu desire dat God met Israël ganz sterk is en den afgezegd heeft. Desire ook dat al die versprekingen die God Israël gegeven heeft en die nog niet erfeld zijn, worden voor de kerk zijn. Dat zijn niet echte versprekingen, aber bloß jährlich unternehmen, sei er sie. Aber wenn die nicht für Israel sind, dann ist Gott nicht trüge was zu Israel. Oder seine Versprechungen. Nee, die Versprechungen für Israel sind echte Versprechungen und Gott wird die für Israel vollfällen. All die, auf Jude oder nicht, die nu an Jesus Christus leben, sind Glieder an Jesus Christus seine Gemeinde macht. Wat met Israël en land nu passiert, heeft niets met Jezus zien komen voor ons te doen. Hij wordt tot zijn tijd komen en dan wordt God wadden met Israël schoven. God brugt zich zelfs niet spouden. En wanneer zijn tijd komt, dan wordt alles recht gedaan worden. De Heer vertraagt zijn verspreken niet. Onze tijd is niet God zijn tijd. Bij hem is 1000 jaar zoals 1 dag, en 1 dag als 1000 jaar. God wil niet hebben dat irgendwer zal verloren gaan. God heeft dit alles in zijn hang, en dat wordt zo passeren als hij dat uitgelegd heeft. Hij wil alle mensen de gelegenheid geven de boodschap van Jezus Christus te horen. Daar is bloos één weg hoe mensen kunnen zelig worden. In zijn eerste brief schreef Petrus hoe wichtig dat is dat mensen zullen wedergeboren zijn. In 1 Petrus 1, 22 en 23 zegt hij, Em gehoorzaam in de waarheid ha je jene zelen gereinigd, dicht dem heilige geest toen een reine broeder leef, zo zeet dan nou dat je jen ondereinander van harte leef hebben, wils je zijn wedergeboren, niet dicht dat wat verjankelijk is, Oberdecht dort, wat nicht verjänglich is, Gott sein Wort, dort lebendig is en ewig blieben wordt. Gott sein Wort jeft ons die Wahrheit, van wo Jesus Christus für Sünde gestorben is, en durch den Glauben, kon dort to alle Menschen toegerekend worden, die dort annehmen worden. Gott heeft alle Menschen leef, wann die Amok aufseien. Hij heeft an leef, wann die seine leef ook nicht annehmen worden, oder Trigtolle kennen. In 1. Johannes 4, de 10. Vers, lezen we dit. Hierin is leef, niet dat wij God leef houden, aber dat hij ons leef houden, schenkt zijn zin, onze zin weg te nemen. Du kannst hem niet davon holen dat hij die leef heeft, aber du kannst zijn leef afzeien. Dat is zo als de zon oder de regen en een scherm. Du kannst niets doen wanneer de zon op die schiene wel. Oder de regen op die vallen zal. Ober du kannst een scherm brukken, zodat du uit de zon oder den regen kannst zennen. Du kannst dat niet helpen dat God die leef heeft, en dat Christus voor die gestorven is. Dat is al je donen, en dat wordt zo blijven. Ober du kannst een scherm van gelijkgeldigheid, oder van zin, oder van oproer abstalen, zodat zijn leef die niet nooit Christus trekken wordt. Du kannst die jagen Gott stalen, du kannst am uitvluchen, aber hij wordt niemals abhieren met die leef bewijzen en proeven die van dienen zin en van de haal te raden. Gott wordt die nog zichzelf trekken, zodat Christus die raden kon, aber du kannst die zelfs door jagen stalen en am afzaaien. De vraag is wat wordt u met Christus en zijn radung doen? De welt die nu is, wordt aanholen door de triebsel en door Christus zijn eerdische duizend jaar schrik.
Aber wir weten nicht, wann die Triebsaltit anfangen.

woord. Buiten dat we weten dat die aankomen wordt van Jezus alle Christen naar zichzelf en de last geroept heeft. Wanneer Jezus zien komen voor de Christen wordt zijn, is een geheimnis. Bloos God weet wanneer dat passeren wordt. Also moet we ieder dag reed zijn. Hij kunt er eerder een tijd komen en dat wordt in een ogenblik passeren. Du hast geen verzekering dat du nog zoveel als een stund hier op deze eerd hast, eer du voor God stonen wordt. Also onderzoek die zelfs of du hem geloven bist. Wanneer, dan roept dem Herr zijn nomen aan dat hij die als een zinder genedig kan zijn. Nu 2 Petrus, de 3 kapitel, de 10e bij 12e vers. Over dem Herr zijn dag wordt komen zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat erschaffen is, wordt met hete brennen, weichsmelten, en de eerde en alles wat er binnen is, wordt uitgeforscht worden. Wanneer dit alles verschwingen wordt, wat van een mensche ziel wie dan zijn en ons wandel en heiligheid? En dem dat wie nou dem God zijn dag ivrig luren, wanneer de hemels brennen worden en abgeleest worden, en wat erschaffen is, wordt hem vier schmelten? Wie zijn hier dat God zijn dag zo komen wordt als een dief? Een dief wordt niet bekend maken woondag hij komen wordt. En zo is dat met dem Herr zijn dag. Die Schrift zegt ons dat de nächste grote zaak is de tijd, wanneer Jezus voor alle Christen komen wordt. Aber wie weten niet wanneer dat wordt zijn. En de triebsel worden schrijdelijke dingen op deze eerd passeren. Aber de eerd wordt tot de tijd niet verschwingen. Nadem dat de triebsel tot een enge komen is, wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen en zijn rechtdom aan hen brengen. Aber wie weten niet woondag dat wordt zijn. Nu dat 1000 jaar het richten, wordt zoten uit zijn gevangenis van een korte tijd uitgeloten worden. Hij wordt waar de proeven zich tegen God te stalen, maar hij wordt dat niet voor zich brengen. Hij wordt hem vier zee en een gesmeten worden, waar hij en zijn engel op eeuwig worden zijn. Dan worden al die godloze doders ver God en zijn grote witte troon gebracht worden. De woorden uit God zijn beker gerecht worden, nadem als er wolken zijn gewast. Dan worden de hemels en de eerd verbrand worden, zodat de verschwingen worden. Daarmee maakt God alles reed voor zijn derde wereld, de nieuwe hemels en de nieuwe eerd. Alles wat in deze wereld is, wordt met grote brennen versmelten en wordt met een grote geruis verschwingen. Nu, zegt Petrus, wanneer dit alles verschwingen wordt, wat van een mensje zal wie dan zijn? Dat zal in ons wandel te zijn, dat wie ons niet op deze eerdspetse doen. Ons wandel zal in heiligheid zijn. En wat meent dat? Nou, God is heilig en hij wil ook hebben dat wie zullen heilig zijn in ons wandel. Bij God is dat zo dat hij geen zin heeft en alles wat hij deed is recht en goed. Wie zijn niet ohne Sünd, aber wie ha zijn gerechtigheid gekregen, wann wie waarde geboren zijn. Heilig zijn meint, dat wie in zijn gerechtigheid, durch dem Heilige Geest zijn kracht, dag voor dag wandelen doen. Wann wie dat doen, oder zeien, dat aanrecht, oder zijn is, dan moet wie dat voets betjanen, zodat de Heer dat vergeven kan. De Schrift zegt dat wie zullen en God zijn weich wandelen. Paulus geeft ons goede rood en zijn Epheserbrief. Daar zijn meer vers, maar die zijn wichtig genoeg dat ik die nu alle lezen wil. Die ving wie in Epheser dat 4e kapitel en de 17e bij 24e vers. En dit is wat het zegt. Daarom zei ik dit en bezei en dem Heer dat je niet meer zo wandelen als de heiden en er een nutsloze gedanken, die hem diester zijn en er verstand, die van dat Gottes leven afgezonderd zijn door er een wissenschaft, en dat wegen er hoort het die wil ze niet meer drum geven, zich te al het aanreinend handje geeft haar en jeets, aber je haar Christus niet zo channeleert, wann je werkelijk aan je heert haar, en van hem zijn geleerd worden zoals de waarheid in Jezus is,
dat je den oude mens afleidt, no den wandel den je verheerhoudt, die zichzelf te grond brengt tegen de verveerische last, en zijn nieuwe macht en juist van hun zijn, en dat je den nieuwe mens aantrekt, die nog God erschaffen is en je rechtigheid en waarheidsheerlijkheid. Dat is een schijnend woord. We hebben een oude natuur en een nieuwe natuur, want we waren je boeren zijn. We moeten ontsluiten of we de oude natuur of de nieuwe natuur volgen willen. Hier zegt Paulus dat we zullen ons oude mens afleiden en de nieuwe mens, den we van God gekregen hebben, aantrekken. God heeft ons alles gegeven, zodat we dat doen kunnen. God heeft ons zijn woord gegeven en God zijn woord geeft ons de rood en de leiding dat ons en ons leven velen kan. God heeft ons ook de Heilige Geest gegeven, die ons de verzekering geeft dat we God zijn kinderen zijn. Hij heeft ons ook de kracht en de wijsheid, die ons ieder dag en ons leven velen mocht. Over alles wat God voor ons recht heeft gemaakt, wordt ons niet helpen, want we dat niet in ons leven aanwenden worden. We moeten alle dingen in ons leven aanwenden, dat God ons en zijn nood gegeven heeft. Wie wordt je rood zo leef, dat de Heer zijn dag nu komen zal? Leven ons in de toekomst. Over dat is God zijn zaak, niet onze. Wie kunnen ivrig zijn voor zo'n dag, want we met ons leven bewijzen worden, dat we God je heren? Wanneer de mensen in de wereld ook van God zijn woord en van zijn verspreken spot maken, dan worden we ons vertrouwen in de Heer en zijn woord stalen. God wordt ons niemals beschommelen, vriend, en zijn woord wordt ons niemals op een aanrechte weg leiden. Wanneer we een heilig leven vieren worden, dan wordt ons dat niemals leid zijn. In de Openbaring, dat 22e kapitel en de 12e vers, lees wie dit, wat de Heer Jezus te zeggen heeft. Kijk, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met, en iedereen door nog te geven als zijn werk is gewaast. Alzowel wie een of dem andere moet toespreken, zo te leven als God dat en zijn woord vergesteld heeft. In Hebreeën, dat 10e kapitel, 24 en 25e vers, lees wie zo. En wel wie ook een of dem andere betrachten, dat wie ons ondereinander moet toespreken te leven en goede werken en niet onze verzamelingen te verloten, zoals welke er een moed is, over ons een of dem andere ermunteren en zoveel meer als wie zijn, dat de dag nodig komt.

Nu dat derde kapitel, de dertiende bij het zestiende vers. Wij luren over naar een nieuwe hemel en eer naar zijn verspreken, waar je rechtigheid wordt toezinnen. Daarom, mijn liefste, zijn te mal wie daar naar luren. Wel, wij streven dat wij kunnen rein en fehlerloos bij aan je vangen worden en vrede, en daarmee rekenen dat ons herziene geduld de radung is, zoals ook ons liefste broeder Paul en zijn wijsheid junt geschreven heeft. Zoals in al zijn brief en reed van deze dingen, daarin zijn welke dingen schwer te verstaan. En zonen die aangeleerd en niet standhaft zijn, verdraaien die, ook andere schriften, to ereignet verdorvenis. De Heer heeft versproken dat hij een nieuwe hemel en nieuwe eerd maken wordt, waar je rechtigheid wonen wordt. En aan de wereld zijn niet veel steden, waar je rechtigheid nu regeren deed. De oorzaak is dat er zoveel mensen zijn die voor zichzelf leven en die gemietlich zijn en ere zin. Waarom is God zo geduldig met zo'n? God wordt mensen niet bedwingen dat ze in zijn weg wandelen zullen. Hij geeft ieder mens de gelegenheid zelfs te bestemmen wat hij met God en zijn woord doen wil. God heeft dat zeer klaar gemaakt dat zonen die hem aannemen worden en aanvallen worden, worden in dit leven vrede en wijsheid haar. Dan in de eeuwigheid worden ze met hem zinnen en van alle zind en trouble en zorg vrij zinnen. Maar God heeft dat ook klaar gemaakt dat zonen die zijn aangebod niet aannemen, worden van God en van alles wat goed en recht is, of gesneden worden. Die worden matten in de eeuwigheid en diesternis en nood zinnen. Nu is de tijd dat mensen zich voor Christus entscheiden zullen. Wanneer de dood komt, of de Heer terugkomt, dan wordt er geen tijd zijn dat te doen. De nieuwe hemel en nieuwe eerd, dat de Heer maken wordt zeer heerlijk zijn. Zeer veel dingen die we hier op deze eerd ervaren, worden niet door zijn. In de Openbaring, het 21ste kapitel, eerste vier vers, beschrijft Johan wat hij in zijn visioen zag. En dat is wat hij beschrijft. En ik zag een nieuwe hemel, ook een nieuwe eerd, dan de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en dat meer is niet meer. En ik, Johan, zag de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God raufkomen uit de hemel, redgemaakt zoals een bruid uitgestroomd voor haar man. En ik heerde een luide stem uit de troon, die zei, check, God zijn tempel als mank mensen, en die worden zijn volk zennen, en hij zelfs, God, wordt er God zennen. Hij wordt alle tronen afwassen van ere ogen, en de dood wordt niet meer zennen, ook geen treuren, oder geschrecht, oder weedog, dan dat eerste is alles verschwongen. Wann God wordt nie maakt, dan is dat ganz nie. Daar wordt geen zin zennen en ook geen verzekeringen zennen. Wat we hier gelezen hebben en wat de andere apostel ons geschreven hebben, is niet bloos zoveel meer zaken dat ze tot ons verstand toeleiden kunnen. Deze woorden zullen een onderscheid maken in ons leven. Petrus zegt, we zullen daar nog streven, dat we kunnen rein en fehlerloos bij hem gevangen worden en vrede. Hoe is zo'n zogar mogelijk? Nou, we weten dat Jezus zijn bloed ons rein kon maken van onze zonde. Also, wann wir gesündigt haben, dann können wir dort zu dem Herr bekennen, und er wird uns vergeben. Aber was meint dort, dass wir fehlerlos sollen sein? Petrus sagt, dass wir rein und fehlerlos bei ihm gefangen worden. Siehst du, wann wir einen Fehler gemacht haben, wann wir durchfallen, und dort zustehen und für Help und Vergebnis fragen, dann nimmt der Herr dort weg. Bei ihm sind wir dann fehlerlos. Wils wie haar dat recht gemocht, zei maar. Dat is bij hem zo als wanneer wie geen aanrecht gedone haar. En in 103 Psalm, de 12e vers, lees wie dit. Zo weet als de ooster van waaste is, zo weet heeft hij onze zinde van ons weggenomen. God zij dank. Waarom zegt hij niet zo weet als de noorden van zijde is? Nou, wanneer een mens aanhoelen wordt met hem noorden gonnen, dan wordt hij naar een stad komen
wo hij wird anfangen, am Siede zu gehen. Aber wenn ein Mensch anhöhle wird, am Aus zu gehen, wat hij terug wird kommen, wo hij anfangen deed, dann wird hij doch nach am Aus zu gehen. Wir bloß einmal egel am Aus zu gehen. Da ist es steht, wo Nord und Siede taub kommen. Aber da ist schöner steht, wo Ost und Waste taub kommen. So weit haft der Herr unsere Sünde und Fehler von uns wahrgenommen. Halleluja. Und sein Denken wurde die niemals zurückkommen. He haft die verjeft und wie chan rein und fehlerlos bei am Sinne. Weil wir dann dort sehen, dort wie unsere Sünde und Fehler fortzubezahnen, wann wir damit bekannt sind geworden. Wann wir behole, dort diese Erde und wort da benne es, verschwingen wort, dann wo wir wollen für Christus leben, en am verharrliche. Petrus zegt ook dat dem Herr seine Geduld de Radung is. Dort meint dat wann de Herr nach lange luert, ver dem dat hij deze Welt en de Gottlose die door benen zijn vernichtet het, dan is dat zo dat meer mensen zich betieren kennen. Verzonnen is dem Herr seine Geduld ere Radung. Paulus heeft van dezelfde Sache geschreven, de Gottlose worden zo'n woorden van de Schrift nemen, en die gans verdreien. Aber dadurch worden sie ihre Strof hostje op zichzelf brengen. Wat is in deze tijd wichtig als irgendwat anders? Is dat niet dat wir zullen Gott seine Gnade en Radung annehmen en een heiliges Leben voor hem leven? Ik leef dat is die wichtigste zaak, vriend. Wann wir geduldig voor zijn komen luren worden en hem durch ons leven verharrlicher worden, dan worden we ons ook tot die zaken in deze wereld schikken kennen, en Christus hier dienen. En dem Herr seine tijd wordt hij alles terechtstellen, alles. En daar wordt een nieuwe hemel en een nieuwe erde zijn, die eeuwig blijven worden. 17e en 18e vers. Daarom, mijn liefste, wil je dit en vooruit weten, ziet voorzichtig dat je niet weggeleid wordt door de gezatsloze valsheid en van jun standhoft opvallen. Oberwast en ons Herren Heiland Jesus Christus seine genood en erkantnis, am geheert alle Herrlichkeit, beides nu en in alle Ewigkeit. Amen. Wann wir nicht weicheleid willen zinnen, dan mat wir dort te zinnen, dat wir verstoene wat Gott en zijn woord te zeien haft. De Heilige Geist is immer reed ons in de waarheid te leiden. Wir moeten zeer voorzichtig zinnen, dat wie dort entscheiden kennen wat van God is en wat van mensen is. Daar zijn gewisse dingen die we weten zullen. We zullen niet voelen Christen zijn, we kennen niet loop met zich zijn, en christelijk het leven wordt niet van zichzelf komen. Oh nee. We moeten God zijn woord lezen en studeren, dat we de valse leren en de verzekeringen waarde stonen kennen. We moeten aan de Heer Jezus zijn genoeg en erkantnis wassen. Aber du kannst nicht in dein christliches Leben wissen, wann du kein Leben hast. Und wann du nicht bekehrt bist, dann hast du auch nicht das ewige Leben. Aber du kannst dort haben, wann du an dem Herr Jesus Leben wirst. Dort wissen kommt in dem, dort wie Gott sein Wort beobachte, und dem Herr deine, so als wie Gelegenheit haben. In 1. Korinther 15, 57 und 58, schrift Paulus dit. Ober Gott sie gedankt, die ans den Sieg gejeft haft, derch ans Herr Jesus Christus. Doran meine liefste Brüder, stoot faust, unbewegt, nehmt immer to an dem Herr seine Arbeit, willst je weten dat jene Arbeit am Herr nicht verjeefs is. So wird Petrus ook zeggen. En wann wie am Herr wasse, dan war wie am ook deine Welle. Deze eerd en die we nu leven, wordt in Gods zijn tijd verschwingen. We zullen ons dan vaststellen aan zo'n dingen die niet verschwingen worden. Mocht de Heer jullie zijn genoeg geven en jullie rijkelijk zegenen. Dat is dan het eind van dat tweede Petrusboek.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Leve breid an zestren, leve terhartje. Ik reis in het noemen van onze Heer Jezus Christus en ik wens iedereen God te zien voor deze dag. Ik wil de verse lezen uit Johannes kapitel 10, vers 27 en wieder, hoe dat zo zijn dit. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Hier sagt Jesus dort, dass seine Schub der Herrchen ab seine Stamm. Und wir aus Gläubigen, wir wurden abgefordert, wenn wir dem Herrn Jesus angenommen haben, dass wir ab Gottes Wort Herrchen tun. Und ich freue mich so, was Jesus hier sagt. Er sagt, ein echt Hahnert. Dat is hier niet bloos dat wie Jezus zijn, maar wel schoon is dat wat hij hier zijn dat, want wie Jezus in de nuvalja zijn, dan zegt hij hier, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Wie komen hingeron, zegt hij, en hij chant ons, hij heeft ons bij onze nomen geroopt. En dat is zo schoon te weten, dat de Heer Jezus ons zijn dat, en hij wordt je ons ook helpen, hij wordt ons bijstaan en ganz bij hem eng. Want ik en du ons leven aufgegeeft hebben aan de Heer Jezus, dan brauchen wir keine Zweifel haben, auch keine Angst haben. Jesus sagt, meine Schuhe haben auf meine Stimme gehorcht und erkannte. So erkennt du als gläubiger Mensch, wie sind jemand, dem der Herr Jesus kennen wird. Es dauert nicht wunderbar zu weiten, Jesus kennt mich in die. Und er sagt das hier auch wieder, dann erkennt ihr euer Leben. Das euer Leben, das haben wir nicht gekriegt, der uns verdient, sondern du denkst, dass wir in Reue und Buße in Jesus kommen, haf hij ons dat gegeeft. En du wein wordt dat ook bij ons blijven, wil hij ons dat gegeeft haf. En dan zegt hij, deze scheine wird, en die worden keinmal meer aankomen. China wordt ons uit zijn hand uitrichten kennen. We schijnen dat ik en du als gläubiger Mensch, wie kennen zo sicher zijn, in de hand van dem Herrn Jesus, du sehr wie geborgen. Hij zegt, deze Menschen, wat dat eeuwige Leben haben, die worden keinmal meer aankomen. En China wordt ons toewaagrichten van hem Herrn Jezus. En hij zegt hier nog door toe, dat zijn voeder, als God, heeft hem de gegeven. En China kon uit de hand van hem voeder uitrichten. En dan deed hij deze dreieinigheid betalen. En hij zegt, ik en de Vater zijn eins. We schijnen te weten, dat we dem Herrn Jezus hebben kunnen leren. En we kunnen weten, hij kent ons nu. Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven. En hij wordt ons ook houden dat we gelijklijk aan een thuis aankomen. We brokken niet angst te hebben dat we worden aankomen in je wees. Hij zegt, en ze werden nimmer meer omkomen. China wordt ons uit de hand Gottes wegnemen. Onze ziet maar bloos ook die wens zijn en het streven zijn, Herr Jezus, ik wil ook bij die blijven. Hij zegt, we horchen op zijn stem. En wel we op dat woord Gottes horchen? En dan zullen we zo geloten en getreus zijn. De Heer Jezus wordt ook met ons gaan. Hij wordt ons zeker om ziel brengen. En China wordt ons toevan wegnemen kan. En ik wens ons Gottes zegen en Gottes bestand, dat we dat woord Gottes bevallen kunnen, wel we dem Heer Jezus immer waren door aanbeden en aan danken, dat Hij ons kent, dat Hij in onze ziet is, dat Hij ons die kracht geeft, dat we zijn woord bevallen en trouw blijven kennen, en we worden eenmaal ganz gelijklich bij hem in eeuwigheid voor immer kennen zijn. We hebben nog te beten. Lieve Heer Jezus, ik dank die, dat u die leven handgegeeft hast voor ons zündige mensen. Dank dat ik ook haar durf den roep hieren, en dat ik haar kon die aannemen. Dank dat u mij kennen des, Jezus, en dat u mij eeuwig leven geschonken hast, en dat ik in die, zeker wo blijven, bat in alle eeuwigheid. Herr Jesus, danke ook voor alle andere Gläubigen. Danke voor alle Törhörscher, die dat leven in die haben. Wirst du ons eine Leib schenken te din Wut, damit wir immer ware reut sind, ab deine Stem te horchen, der ich din Wut, damit du ons sicher leiden in vieren kost. En ik dank die dafür, dat wir in die geborgen sind, dat wir die Sicherheit haben in die. In die Nome, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen

0: klok is drie met 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mam te Mam programma vandaan. Hier begrijs je Suzy. Ik wens je alle een vrouwenscheinen dag. In dit boek waar we over de laatste maanden van verteld hebben, dat gebed dat alles verandert, van Stormy en Martian, du hebben we ons al goed betracht over waarom we zullen God aanbeden en een wonen leren wie unbedingt God zullen aanbeden. Vandaan hebben we een weder thema over dit. Een van de wegen van aanbeden is God ons den te loven wer hij is. Dort stoik ons vertrouwen en dit jaf ons den moed en de maat van onze zware tijden. Zo van dingen voltschoon in ons leven en wie ons machtloos feilen dan. Wat doen we in deze tijden? Stormy schrift van wat dat wichtig is in deze tijden te leren God aan te beden en te loven en prijzen. Heb je nog moed jou wo alles schuif randet? Er vlees gozene werken?

Wetenschappelijke tijden gaan, ons geloven wat je proeft. En aan deze fysiekjongen moet we leren geduldig te zijn. En wat kan we leren geduldig te zijn? Dat kan niet her van grenzen in je marieren. Over deze geduld deelier we in dem dat we God loven en onbeden doen, gira dag, dag uit en dag aan, voor wer hij is en wo hij schoffen dat in ons leven, krijgen doen wo de omstande uitloten in ons leven. We zijn daarmee bekend dat kleine kinder veelmaal in schwaren tijd han geduld te leer. Niet alle kinder zijn even rein, op am algemeinen, we moeten een tot leren. Dat wann zij wat bellen, dat kon nicht immer voets passieren. Wie maten en dat leren? Geduld even as een goede ding im leven. En waarom leer wie en dat? Wings wie weiten en wat dat hem goeden dein abbeling, wann zij dit geleerd han? Krijg ze ook met onzen geloven in de omstande in ons leven. Wie maten leren de geduld te han, dat wie op God zijn tijd leren doen van dingen zich anderen doen en niet op onze tijd. Wings van het nu ons nu ging, dan wil we voets dingen allemaal alle leichter merken en alle dingen lezen, omdat dingen kunnen waar erschein gaan. Aber indem dat we schwere dingen beleven doen, leer we geduld te even. Met deze geduld leren, leer we dat we onneem wo God in zijn tijd regieren dat en niet in onze tijd. En door al deze omstande kon ons verhältnis te God sterker en sterker worden, wanneer we am luten in ons leven schoffen, wanneer we am beständig loven en prijzen doen. In deze geduld, we leren die niet even nach. De proces is wat ons geduldig merken dat. En dat kämpft erop ab, wo wir uns verhüllen dann während diesem Prozess. Wenn wir Gott loben dann, dann ändern unsere Gedanken sich nur Gott und nicht bloß auf unsere eigenen Gedanken, wo du auch ganz benommen sind von der Lehre, wo wir bin sind. Wenn wir Gott loben dann, dann konzentrieren wir uns auf Gott und nicht bloß auf unsere eigenen Gedanken, wo durch diese schwere Zeit gehen dann. Durch den Lobpreis kann wie Fred in Gott fing, und dit spielt sich dann auch in ons Leben uit, dat wie Fred fing in ne Mert van schwere Dinge. So mames, plus ne Unspornung, wann je durch schwere Tiden gon, vielleicht is dat in Dach, vielleicht is dat al ne längere Tiet je was, vielleicht is dat al lang je was. Wel we ons wählen, Gott te loven in am on te beten, kraken dan wo wie ons vinden befingen dan. Dort wordt ons leven nicht schwander merken, wann wie Gott loven dan. Aber dort verändert onze Meinung, dat wie nicht bloß op ons selbst konzentriert zijn en am de leer und ram ans, sondern am dat gradere Bild, dat Gott en ons leven schoffen dat en in dat leven van alle Menschen ram ans, en dat wie am vertrouwen dan, dat hij goed is in alle leeuwen. Ik hoop dat je hand trouwens en moed gevangen en dit voor je alweerlijk het leven. Bet next het moe.

Tine lot ansig, ook waarom wie twas nen dente. Na dit, dit kon God ook niet aan orde brengen. Hier is zo kapot alles. Hier kon nus geudet worden. God kon alles. Wel we alles zouden ver aanbrengen.

0: Vertel mir, ein politisches Programm von Radio Segenswelle in Deutschland. In diesem Programm senden wir Beiträge von Menschen, die uns vertellen, was sie belebt haben und wie Gott interviert hat. Von dort hier wir eine mitmachende Geschichte in Paraguay. Lebensgeschichten. Das Interview führt Reinhard Zawodzje.
1: Vandaag zit hier bij Henry van Loma Plata. En ik wil me bedanken dat we dit gesprek hebben. Je bent al lang onderweg. Hoeveel jaar heb je op een pukkel?
2: 94.
1: 94 jaar.
2: Wel, maar zei je krijgt Weihnachten.
1: Ja. Ah ja, Weihnachten.
2: Krijgt Weihnachten.
1: Weihnachten schenkt.
2: Ja. Wat we dan zeggen, een tweede helft dag.
1: Oh, okay.
2: 26. Dezember dan moet zeggen.
1: Ja.
2: Die is geboren. En on 28.
1: En hier ook de school gegaan?
2: En daar, we woonden ganz am oosten, in Barschul, ganz am oosten van Menno. En daar zie ik immer de school gegaan. Zolang als ik de school gegaan zie. Dan jij wilt naar China Centraal School hier in Menno.
1: Oké.
2: Dan hoorde ik plus de vrije daar wat overstand van Canada met hoorde.
1: En dan in de jugendtijd, zei je veel ram gedreven?
2: Nee, zei je veel, we waren dus een beetje afgelegen in dorp en we hadden weinig contact met de vrienden van de
1: Ah ja.
2: Maar dat ging zo dan, je nachdem, nog verhältnissen dan weer, joh. Op een piet, wanneer je dan een piet te verfügung had, zum Sennach, dan ging het nog. En war weer niet allemaal een piet rein.
1: En zes moest je über thuis helpen, met een paar?
2: In evens, god wie je dan bloes, had onze Wirtschaft. Met pa, zolang wat ik dan, mijn mening, groot weer in, dat heet dan, today type wat 21 jaar, dat weer de jong groot, dan kon ik fysiek arbeiden. En dan, je heeft dat over maas, China, je leren het weer uit te schoven, dan kon ik hier moet je een beetje uithalpen, door beetje, dan moet je een beetje jalten. Was sehr beschränkt, sehr wenig. Und dann, solange war ich dann, ich denke, 23 oder 24, bei der Dauerfunk nur der Boden zuvor.
1: Ah ja,
2: dann hat ich mich langsam, so mit dem Besseres Geld, hat ich dort zu sehen, dass ich ein Osser fertig habe. Und wir haben auch mit Osser.
1: Dan deedst u alleen de boon voor?
2: Ja, ganz alleen.
1: Aha, en daar had je het
2: lang niet allemaal begin ik onderwijs. De zaak weer zo, dat we op ons eng, een engstje van ons barstoel ruut, dat we geen wees. En daar wordt er maar een loftje gebeurd, nu hier nog. Als ik eerst groot weer, of meest groot weer, wat er maar eerst de loof gebeurt. En die zijn me niet zeer aan het vorm te houden, helemaal maar een bed vraagt. Dat overneem ik. Zodat ik meest niemand een zware voer had. Maar dat moest alle week naar de boon gevierd.
1: Ah ja.
2: Dat weer ten bijvoorbeeld wat aan eier. Dan moest je alle week naar de boom. Krijg je dat van één hoe moest.
1: Ja. En daar was die leven een zeer goed erlebnis gehad. Want hij krijgt eigenlijk wel vragen of hij dat weet vertellen was.
2: Ja, we waren hier, dat ik eerst al zei, we woonden ons op Jan Engel. En bij Schulen van daar brukte ik niet deze waag van hier, van Loma Plata. Onflüte.
1: Ja.
2: En we konden daar irgendwo een Ort überschroot.
1: Ja.
2: Vor,
1: okay.
2: Ja. En dan, wie ik hier voren bad, je noot, en dan had ik me met twee andere kopje getroffen. Twee andere mannen. En per tier. En dan, haben wir wie ganz jen ohren paar Casanillo. Nee. Wat vielleicht paar Palasonda, da wäre ich nicht ganz neu. Dat zei je door Stutsjammer.
1: Ja.
2: En dan, daar worden we nachtblieven. We hadden een dag in je voren. Daar worden we dan nachtblieven. Dan donkert het aan wassen. Je noemt al zei je. En dan deed dat allemaal dollar zo. Was een licht in rommelen. Kijm langzaam op. En dan vlak 12 weer het wat door. En deed dat. Zeer je wetter, dan vangt dat aan zeer te regenen. En ik had mijn boot al zo ingericht, wil zeggen al meest alle week voor, had ik me dat al uitgemerkt. Ik had een ziemlich type box van leeg tot hals. En dan had ik op ieder eng wil, had ik zo'n leegte pool. Dan had ik al immer mijn stang, zien we dan zo'n leichte lood, had ik al immer met. Dan leed ik de boel bloes in, en in een kroon had ik immer dichten. Dan kon ik mezelf dicht maken. Dat recept had ik.
1: Ah ja.
2: Zelfs. Een kroon had ik dicht. En wanneer ik den zo opgetrokken had, en dan waren dat mijn vracht, waren kostes. Er waren dan waterdozen binnen, die waren zo weet niet in meesten meter hoog. Waterdozen en dan dit waren airkostes.
1: Mm-hmm.
2: En dan de box, dan de meest kruid vol. En dat reed kruid uit wanneer ik liggen deed, op de kostes liggen, dan had ik krijg nog een beetje ruim om mijn ploen daar.
1: Mm.
2: En dan, als dat dan is wat hem regen weer, dan blijf je mij nog zo'n eeuwig met de hand gestraken, dat ik daar ruim had. En dan regen dat, en je werd dat in de regen zei je en vloog allemaal zo rondom. Pied had ik. En jeder verrot in Pied goed vast ongebongen. En wat hem staande weer, die bleef ganz ruhig. Die alle die wetter.
1: Ah ja.
2: Pied bleef ruhig. En mij bleef je nog 100 euro als du ook ruhig blieb op de airkostes.
1: Ja.
2: En die hadden nog zo'n klommerschade wie dat zijn. Dwerfstijker, ik was froh, en du musst ik mij daar met opvingen met de boven liggen. Maar dat jentje. En dan van Marius. Dan weer de. Dan was ik weer zeer lagerig, en dat we alle licht van water, zo bij 120 mm raufgekomen, wat te Marius weer eeuw was. Maar ja, dan moesten we nog wat de boon voeren. En dan, voer we dan dat ging, ik had hem lijk niet voor je lood. In de andere bed wat mijn top weer ook niet voor je lood. Zodat we kunnen voren, want het ook te tweede diep water werd. Hals wat om ons water weer. Zo. We kunnen weer voren. En dan wie dat zo, dat van een boon, en was het eng wie een molen militair was op je. Op je verder dom, ja. Daar durven de voortje niet boven voor. Dat we maar wandelen om een hol of een termolen auto weer, dat zouden kunnen boven voor, dat we niet. En dan, als we drijven, dan zo, lang den water was, dan meest wat boven weer, vecht. 2 kilometer af. Dan zijn we langs de dom. In China trekt dat dan al een menu. Je kunt niet een coöperatief en een clean farmer land zijn we dat. Weet vlees nog.
1: Ja.
2: En dan wil je nog een per woord wat opzellen houden. Zo'n tractor kwam dan van de boon, leidde in de dom, voer ons zo voorbij. En we voerden door bezit, dat we daar aan doen. Door bezit voer we dan, nu de boon. En dan, als we dan eens bloos eenmaal de veel bieden wat de boon waren, dan vroegen we dan al zeer wat al los weer. We zagen dat de kleine tractor had een kleine onheer heron. En daar stond een bad boven, bad steht boven, en daar lag een mens boven. En een mens zat nog bezien. Wie een bad. Dat weer zeer afvallig, weil ik geloof dat er wat passiert weer. Hast du mal gehört, dass ich da einen Amerikaner geschossen habe?
1: Nee, das habe ich.
2: Dann haben wir nur noch vor uns, noch Eier, 41 oder ein paar Fortwehr gefahren, dann aus dem Mess bei der Bohnen dann, dann sagt er so eine Kronz auf dem Baum. Und das Mensch, der hat einen Frühchen mit, hey, halt stellen, wo de Kroontje schreiten. En hij had dan met hem flinten, hoe zei we dan maar, en toen hoe on damat die geent Amerikan van ganz dicht bij.
1: Oh, wow.
2: En dat weer dan spannend. En dan wist we nog van wat dat dan zich afspelen wordt. De voeren daar met een kleine tractor, zo konden die leidt maar 20 kilometer de stond voor. Maar, nou ja, de mens, wat aan dat beleid deed, wat er met voer, die weer handen voeren, dat weer een vracht voortig van Loa Plata. Vracht handen viert, met 2 wels voor de emmer. En dan, had hij dat al afgegeven aan anderen, wat hij met zijn wils wil terugkomen. Hij voerde dan met begeleider. En die onkel, als hij dan met hem zijn tractor voer, dem kan ik nog heel goed, met hem die is een veldhoop gekomen, die heeft me de reis ook een paar maanden verteld, wat dat je doen had. En hij had, als hij dan den zeiernoten was, leidt uit. En dan zei hij, had hij den gaswengel even getrokken. En ze had hij den geloten. Dat het de emmer ganz opgewas weer. En dan denk ik dat toch maar zo bij 20 kilometer van. Dan weer hij leeft. Het was de tweede nacht leeft weer wat hier was met een mens. Zonnebode. Sonderbar sag ich da, wie der Mensch auch noch ruhig war. Das haben wir gar nicht sehr angeregt. Und dann hab ich den anderen da noch im Bett, man der Bett, dieses sind Bett fort hier mit zurückbringen. Und dann, als ich endlich in Höchstheim, mit dir, die da dann noch ein paar Jahre bei der Trick wir.
1: Ja.
2: Dann wird dieser Jurutz gestorben. Oma, sie sehte, nicht mal an den Schoß. Der Doktor hat ihm, dass wir ganz viele Schröpfe was, hat der Doktor ihm, die Mäßigkeit schmeckt alles von der Rüttpülle, und dann wird er nach dem Storkrum gestorben.
1: Oh.
2: Und dann ist es ein Seele, der wir gestorben.
1: Ja, nee, davon hatte ich noch nicht gehört. Aber das ist ja ein besonderes Erlebnis, was ich da vertelst. Bestemd zijn er nog veel erlebnissen.
2: Dat weer mijn hechte erlebnis, wat ik gehad heb in mijn woonvoer. Daar heb ik over verschillende onder nog gehad. Maar dit weer zo de hecht, dat weer ook vreemd genoeg.
1: Ja, en nu zijn je hier im alten Viertel.
2: Ja.
1: En kan je nog bezorgen?
2: Kan ons nog bezorgen. Maar gewoon kan ik al mijn bed, dan met een grondstok allemaal, wie dan jij dat nog?
1: Maar
2: in de vroeg is, toen je lekt, ziemlich jenger, saß voor jenger, en dan met Peter op de been.
1: Krijg je hier al nog bezoek?
2: Veel, zeer veel. Wie heb je hier? Die ken je meest al erom. En die hebben nu al veel groot ken je. En we krijgen veel bezoek, zei we.
1: Dat wordt je bestemd ook zeer vrij.
2: Ja, over jaar. Dat helpt zeer abreid.
1: Goed, dankzij onkel Wieb voor dit gesprek.
2: Ja, dat is, want ik zei, dat is een beetje schwer als dat je was. Zijn we dankbaar voor dat we dat zo gaan kunnen en hier nog zijn.
1: Mm-hmm. Ja, dat is leuk.
2: Maar dat wordt langzaam vorder, joh.
1: Ja.
2: Nu hebben we het over zo dat we.
1: Ja, ik geloof dat dat een goed slotwoord is, dat we dankbaar ook zijn en krijgt niemand opgeven. Dat wil ik de toetje toch wel metgeven.
2: Ja.
0: Dit wird das Programm Vertal mir von Radio Segenswelle in Deutschland. Dort Interview führt Reinhard Zawodzje in Paraguay.

Jeroen zou goed zijn als die zelfs. En hij luidt dan niet pas toe, hij zegt, luidt dan af, die zijn, even dat we aan het slaag zijn, we aan het dam zijn, zou we het vereend beden. Wegen wie zijn mensen, wat door al God zijn metleid, oorgenoem gaan, wie wordt nog ons filter onder arm. Zo, om dat alle te inbrengen, wat ik dat treebrengen naar de andere vrouw, wordt des jullie vertrouwen. En ik geloof dat het een vrouw wordt wie alle zo'n een beetje met wrestelen, doorschoven en onze gedanken en ons hart. Vertrouwen wie ons aan de goed wie zijn, dat wie niet kwijt voor, en dat wie opgewassen zijn in een goede background, of dat wie geld geven naar de kwijkers wieder. Oder even dat wie voet gebleven zijn van weste zinden. Vertrouwen wie ons erop dat wie zijn beter als andere mensen, dat wie doen een goede job. Oder vertrouwen wie ons aan de metleid en de genoed van God door Jezus Christus. Niet een van ons wordt een dag doen voor God en zijn, kijk maar wat ik je doen heb, mij moet die hen aanloten. Nog eenmaal, Römer 3, vers 23, zegt, du hast kein Unterscheid. Alle Mann haft gesündigt und kämpft durch ein Taukart, wat hij bij God zijn en zo. Maar in Römer 3, vers 24, zegt hij weer, schenk God en de rechtvaardiging uit genoeren door de redding die in Christus Jezus is. Zo wordt de studie vertrouwen aan. Zij wie is de Pharisee, vertrouwen ons op wat wij doen, de goede arbeiden wat wij doen. Oder zij wie is de tax collector, en vertrouwen ons op God. Ik geloof dat is een vraag wat wij ons zo'n gewoonlijk vragen. Op wat vertrouwen wij ons? Wenn wir uns einmal anfangen zu vertrauen und was wir dann, dann so wie uns denken haben an das Parable und was Jesus sagt zu ab eng hier auch in Matthäus 23, Vers 12 und wo sagen, dass wer sich selbst groß merkt, was träge gesagt worden und wer sich selbst clean merkt, was groß gemerkt worden. Wenn wir noch alle zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für von dir, ich danke dir für dein Wort, und wie kann sagen von diesem, diese Geschichte hier, dass, wie kann uns leben, dass die Pharisäer, und denken, wie dein Gott, und denken, wie sind eine Gott steht für dich, oder wie kannst du sein, dass das Tagsklagter, und Frau, und dass Gott hat Mitleid mit mir. Mir fehlt dort an die. Er kann es nicht allein tun. Und so fuhr ich frage, dass wir gut von hier, dass die uns wirklich Kraft geben, zum uns Heil geben zu die, zum uns vertrauen an die, und guten Vorwurz mit den Versprechen, und dort, wenn wir uns vertrauen, ob die demütig für die kommt, dann wirst du uns gerade merken für die. Wir danken dir und preisen dir in Jesus' Namen. Amen.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De nieuwe gelegenheid die God ons beiden dat dit programma uit te strolen, neem je dankbaar van Amantjeen, heit en doet ook alle touw hierabara van nieuwen welkomen. Ons is dat een vrijdunt op deze weg te deinen en mocht de haar ook van jou een gezegende opnoem schenken.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Mijn vriend, mijn vrienden, mijn broeder, mijn zuster. Hoe goed is het te weten dat God met ons veel geduld heeft. Hij weet dat we niet jeden dag worden frische vruchten brengen. En hij heeft geduld. Jezus vertelt daarvan in Lukas kapitel 13, vers 9. Hij zegt hoe wichtig dat is voor God, dat hij bij ons wordt goede vrucht vinden. Wat is de goede vrucht? De goede vrucht in ons leven is lijf, hoopning. De goede vrucht in ons leven is geduld. Dat zijn de vruchten des geestes, zoals we dat kennen. Maar wanneer we al lang Christen zijn, en we niet goede vrucht brengen, dan zegt Jezus, komt de tijd, wat ons leven in dat komen in ons einfach afschneiden. Dat leven wordt te eingonen. Wir wollen nicht mehr Gelegenheit haben. So vertelt er von einem, der in seinem Garten Baum hat, der nicht Frucht bringen darf. Und der ein, der mal will den Baum mal aufhaken. Aber der Jans, der wird in dem Garten abpassen, der sagt, noch ein Jahr, ich werde ihm flehen, und sein, ob er dann Frucht bringt. Und wenn er dann nicht Frucht bringt, dann dauert ich ihm einfach aufhaken. Wo zit dat met ons leven? Is vielleicht Gottes in je geduld meest te eng met ons, wils wie nicht Frucht brengen? Wils wie bloos doorzetten in onze church? Aber in ons leven is geen vrucht voor God? In ons leven is geen dienst door? In ons leven is geen leven voor de nächsten door? In ons leven is haus en betternis? Keine Frucht von Buße, von Andrei in unserem Leben, wo trurig ist ein Christenleben. So will wir Gott darum beten, dass er wirkt das an uns mit seinem Geist und dass wir viel Frucht können bringen. Herr Jesus, mir tut das leid, dass du in meinem Leben vorhin keine Frucht gefunden hast. Und von dort bete ich fäll mir mit deinem Heiligen Geist, und dass du mit dem Lebenswort an mir wirkt, dat mijn leven voor die mocht vrucht brengen. En dat je wel rijd zijn dat u mij brokken deist te dienen heerlijkheid. Dat bid ik in die noemen, Jezus. Amen. Wat de volgende maal met hoopnungsboodschap.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 295. Wanneer je dat vandaagse programma bestellen mocht, vraagt dan het programma nummer 295.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en ik praat van ons leven van de oude Zuid-Eerstemel zijn 3-6-10, wat het zegt. En te de vroeg zei hij, ik wil die veel meer video geven van die zwanger bent en du wirst bij de geburt grote video hebben. Doch wirst du een verlangen naar die man hebben en hij wordt even die het woord vieren. Als God eerst een oordeel over de slang gegeven had, draaide zich naar de vroeg. Zij wie je die in eerste val gezindigd had. Zij had zich van de stem van den verzekerd loten verleiden. De apostel Paulus schreef de Timotheus zo. Adam wordt op mij verleid, aber de vroeg wordt verleid en bruik God zijn gezas. God redt ook te Adam, aber eerst redt hij te Eva. Hij zegt er dat veel bij de verarligen. Hij zegt er dat er verlangen wordt naar een man zijn en dat hij even aarde goed vieren wordt. Dat is ook erveld worden. Hoeveel video deed niet jeder Mutter ervoren? We hebben alle van onze Mutter dat leven schwer gemerkt. Met zo'n video zijn we alle ter Welt gekommen. Onze Stahlung im Leben merkt ook geen Unterscheid. Des Urteil is wat van de ersten Dag even alle frühes. Met al die medizinische dingen die ze al uitgevangen hebben, ze hebben nog geen Weg gevangen, deze video weg te nemen. God heeft het Urteil gegeven en dat blijft. Dan is er dat andere poort van waar de vrouw er verlangen naar een man zijn wordt en hij even aarde goed vieren wordt. En er steht dat dit verhältnis naar den plan wat God door hem geworden had erveld is worden, hebben mannen dit oordeel gevraagd om er de vrouws aanmerken duimen. Even de jaren is er een geschicht van weidel en leden geworden. Dat is een leven van sklaverie wat vrouws beleefd hebben en in veel heidenlanden ook nog van de eerste dag beleven. En veel landen im Osten hebben mannen meer als een vrouw en de vrouws leiden eronder. De vrouws zijn even de jaren zo doelgerand worden en worden van die ook doelgerand. Sintliche mensen hebben God zijn oordeel gebracht om dat leven voor ihre vrouws schwer merken. De christen geloven heeft de vrouws in deze wei dolle vrije gemerkt. Daar is aber bloos voor hoofdje respect, wenn de man ook een christ is. Waar dat niet de fall is, wordt de vrouw van deel nog weinig wird geacht als de man en dat sogar in christliche gesellschaften. En hoeveel eieren, wanneer de man niet onder Christus zijn herrschaft is en leven van zijn ene zelfsucht verheerd wordt, wordt de vrouw niet van de man doelgerand. En hoeveel heimen passiert dat sogar van deel, wanneer ze zich ook in christliche heim nemen. Dit zijn alle nofall van God zijn wird te einfach. Wil zij de zind in de wereld bracht. De zind heeft immer zijn nofolgen. God zijn plan weer en is ook nog, dat de man en zijn vrouw zullen als partners zijn, die zich einer den anderen onderstetten, opbouwen en ermutigen. Om dat te volbrengen, moeten ze beide onder God zijn herrschaft en leiding zijn en leven. We hebben gezien dat de zind alle verhältnissen, sogar het verhältnis tussen de man en zijn vrouw verdorven deed. Om een vrouwelijk verhältnis in onze eie hebben, wel we God gehoorzaam zijn en niet de zin irgendeine Gelegenheit in onze levens geven.

0: We horen hier een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Evangelium Johannes.
1: Kapitel 11. Lazarus van Bethanien, een dorp waar Maria en Martha woonden, lag krank. Dit werd een Maria, die dem Herrn den dieren parfum over de feit goud en met ihre hoer aufdreht. Die haar broeder Lazarus weer krank. Daar werd een schekt en desastren Jezus de noorrecht. Haar, die den du goud best, is krank. Als Jezus dort hier ziet hij, deze krankheid is niet van dood, dat is door te door dat God verheerlijkt wordt en dat door dat zijn zin verheerlijkt wordt. Jezus wie Martha en ihre zuster en Lazarus goud. En doch, als hij hier dat Lazarus krank weer, blijft hij nog 2 dagen door waar hij weer. En dan ziet hij tot zijn jinger, wel wie naar Judea gonen. De jinger zeiden te hem, leraar, dat is nog niet lang trägt, als hij die verzochten te steigen en nu was die ware haan gonen. Jezus zei, sind du nicht 12 Stunden am Dag? Wer über Dag geht, staat sich nicht. Hij zit dat Licht in deze Welt. Wer über eine Nacht geht, der staat sich, weil sie haft kein Licht in sich. Als Jezus dit gesagt hat, seht ihr an, ons Freund Lazarus schlaapt, über Echo Hahn am abzuwagen. Dann seht ihr den Jünger to am Haar, wenn hij schlaapt, dann wird dat al beter. Jezus hat damit gesagt, dat Lazarus gestorven wir, aber sie dachten, hij meint, dat hij ruhig schleip. Dan zei Jezus aan dat vrieruut. Lazarus is gestorven. En ik zie am jundhalven vrouw. Dat ik niet door weer. Dat je kennen gelijven leren. Aber nu wel wie haan gonen. Dan zei Thomas. Den ze ook zwilling nanden. Te de andere jinger. Wel wie ook gonen. Dat wie met am sterven. Als Jezus haan keim. Had Lazarus al 4 dagen am graf gelegen. Bethanien wie dicht bij Jeruzalem. Ongeveer 1,5 stunden gonen. Daar waren veel Juden om Martha en Maria gekomen, aanwegen ihren broeder te treisten. Voorts als Martha hier, dat Jezus kwam, ging zij hem entgegen. Maria overblijft thuis zitten. Martha zei te Jezus, haar, wanneer du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Aber ik weet ook nog, om wat du God vragen deist, wat God die geven. Jezus zei te haar, dien broeder zal van dood abstonen. Martha zei te hem, ik weet God, dat hij om jüngsten dag abstonen wordt, van de doodes abstonen. Jezus zei te haar, ik zie die, die de doodes abwaakt en dat leven geeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, wanneer ook sterft. En wer door leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Gelijfst u dat? Zij zei te haar, jo haar, ik leef dat, dat u de Christus, God zijn zin best, die in deze wereld neer gekomen is. En als zij dit gezegd had, ging zij in roopstel ihre zuster Maria. De haar is hier en roopt die. Zobald als Maria dort hier, stond ze op en kwam nu aan. Jezus wie nog niet bad am Dorp nen gekomen, aber wie nog door wo Martha am bejegen wir. Als de Juden, die bij Maria am huis waren ar te treisten, zagen, dat ze bozig abstond en ruut ging, gingen ze haar hingeraan en zeiden, ze jet num grof am door te hielen. Als Maria bad door kwam wo Jezus wie en am zag, knijt ze zich ver am dool zoals am an te beden en zeid, haar, wann du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus haar hielen zag, en dat de Juden die met haar weeren ook hielden, wordt hij in zijn geest zeer opgericht, en am val dat zeer schwor. En hij zei, wo heb je am haan gelacht? Zij zeiden te am haar, kom en kijk, en Jezus hiel. Dan zeiden de Juden, kijk, wo gaat hij dem weer? Einige van an zeiden, kon die dem blinkende ogen opmerk, nicht wat gedonen hebben, dat is man niet gestorven weer? Jezus wordt nog eenmaal diep abgericht en zo kwam hij om graf. Dort wie een heil en een stein lag fell dat opne eng. Jezus zei, neemt den stein weg. Martha, dem dooden zijn zuster, zei te am haar, die stinkt al, wil zij als al 4 dagen dood. Jezus zei te haar, seh ik die nicht, wann du gelijfst, dan wusch die God zijn Herrlichkeit seinen? Dan nemen zij den stein weg. En Jezus checkt in de hecht en zei, Vader, ik dank die, dat u mij geheerd hast. En ik weet dat u mij immer hierst. Aber wer in dat volk dat aan mij staat, zei ik dit, dat ze leven kennen, dat u mij geschenkt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met een luide stem, Lazarus, kom ruit. En de gestorvene man kwam ruit, hengen feit met grof lokes bewekkeld en een zweitdoek over dat gezicht gewongen. Jezus zei te aan, leist hem alles af en laat hem gonen. En vele van de Juden die gekomen waren om Maria te bezeken, als zij zagen wat Jezus deed, geliefden aan hem. Aber einige gingen en vertelden de Pharisäer wat Jezus gedonen had. Dan sammelden de hoge priester en fariseer er een roten zeden. Wat zal wie doen? Des man deed veel wondertekens. Wann wie dem hiermee toch loten, wordt alle man aan hem geleven en dan worden de Rijmer komen en ons land een lied wachtnemen. Kaifas, einer van aan, die dort jouw hoge priester via zeten aan. Je weet een überhaupt nicht. En je denken ook niet door aan, dat dat voor ons beter zijn wordt, dat een man voor dat volk wordt sterven, als van dat ganze volk wordt te grond gaan. Dit zegt hij niet uit zichzelf, aber wil hij dat jouw hoge priester via, prophezeit hij daarmee dat Jezus voor dat volk sterven wordt. En niet bloos voor dat volk, aber ook, dat hij over de ganze wereld verstreden Gottesschenger worden taubgebracht worden, om alle ein te zijn. Van dem dag aan plonden zij om dood te maken. Daarwegen ging Jezus niet meer vrij om openen mang te Joden. Hij trok zich terug naar een jaren dicht aan de wildnis, naar de stad Ephraim, en blijft door met zijn jinger. Dat Joodse Passafast weer dicht bij, en vele van hem land gingen al ver dat vast naar Jeruzalem, zich te reinigen. Daar zochten zij naar Jezus, en als zij hem tempel stonden, vroegen zij zich untereinander, wat denk je, wordt hij überhaupt niet om vast komen? Nu houden de hoge priester en de fariseer dem volk zagen loten, dat wann irgendwer wist, wo Jezus weer, dan zullen zij dat aanmelden, dat zij hem vast nemen kunnen.

dan worden al die godlose doders ver God in zijn grote witte troon gebracht worden. Die worden uit God zijn beker gerecht worden, nadem als er wolken zijn gewaast. Dan worden de hemels en de eerd verbrand worden, zodat die verschwingen worden. Daarmee maakt God alles reed voor zijn derde wereld, de nieuwe hemels en de nieuwe eerd. Alles wat in deze wereld is, wordt met grote brennen versmelten en wordt met een grote geruisch verschwingen. Nu, zegt Petrus, wanneer dit alles verschwingen wordt, wat van de mensen zullen we dan zijn? Dat zal in ons wandel te zijn zijn dat we ons niet op deze eerdspetsen doen. Ons wandel zal in heiligheid zijn. En wat meent dat? Nou, God is heilig en hij wil ook hebben dat wij zullen heilig zijn en ons wandel. Bij God is dat zo dat hij geen zin heeft en alles wat hij deed is recht en goed. Wij zijn niet ohne zin, maar wij hebben zijn gerechtigheid gekregen wanneer wij waarde geboren zijn. Heilig zijn meent dat wij in zijn gerechtigheid door de Heilige Geest zijn kracht dag voor dag wandelen doen. Wanneer wij dat doen, of zeggen, dat aanrecht of zin is, dan moet wij dat voets betalen, zodat de Heer dat vergeven kan. De Schrift zegt dat wij zullen in God zijn weg wandelen. Paulus geeft ons goede rood in zijn Efezebrief. Daar zijn meer vaars, maar die zijn wichtig genoeg, dat ik die nu alle lezen wil. Die ving wij in Efeze dat vierde kapitel, in de 17e bij 24e vaars. En dit is wat het zegt. Daarom zei ik dit en bezei in dem Heer, dat je niet meer zo wandelen als de heden en er een nutzloze gedanken, die hem diester zijn en er verstand, die van dat Gottes leven afgezonderd zijn door er aanwissenschaft, en dat wegen er hoort het die wil ze niet meer drum geven, zich te al het aanrein het hand geeft haar en iets, maar je haar Christus niet zo channeleert, wanneer je werkelijk aan je heert haar, en van hem zijn geleerd worden zoals de waarheid in Jezus is, dat je den oude mens afleiden, nu den wandel den je verheer houden, die zichzelf te grond brengt tegen de verveerische last, en zijn niet gemaakt hem juist van hun zijn, en dat je dem nieuwe mens aantrekken, die nu God erschaffen is in je rechtigheid en waarheidsheerlijkheid. Dat is een schijnend woord. We hebben een oude natuur en een nieuwe natuur, wanneer wij waarde geboren zijn. Wij moeten entsluiten of wij de oude natuur of de nieuwe natuur volgen willen. Hier zegt Paulus dat wij zullen ons oude mens afleiden en de nieuwe mens, den wij van God gekregen hebben, aantrekken. God heeft ons alles gegeven, zodat wij dat doen kunnen. God heeft ons zijn woord gegeven en God zijn woord geeft ons de rood en de leiding dat ons en ons leven velen kan. God heeft ons ook de Heilige Geest gegeven, die ons de verzekering geeft dat wij God zijn kinderen zijn. Hij heeft ons ook de kracht en de wijsheid, die ons ieder dag in ons leven velen mocht. Over alles wat God voor ons reed heeft gemaakt, wordt ons niet helpen wanneer we dat niet in ons leven aanwenden worden. We moeten alle dingen in ons leven aanwenden, dat God ons en zijn nood gegeven heeft. Wie wordt die rood zo leef, dat de Heer zijn dag nu komen zal? Leven ons in de toekomst. Over dat is God zijn zaak, niet onze. Wie kunnen ivrig zijn voor zo'n dag, wanneer we met ons leven bewezen worden, dat we God je heren? Wanneer de mensen in de wereld ook van God zijn woord en van zijn verspreken spot maken, dan worden we ons vertrouwen in de Heer en zijn woord stalen. God wordt ons niemals beschommelen, vriend, en zijn woord wordt ons niemals op een aanrechte weg leiden. Wanneer we een heilig leven vieren worden, dan wordt ons dat niemals leid zijn. In de Openbaring, dat 22e kapitel, en de 12e vers, lezen we dit, wat de Heer Jezus te zeggen heeft. Kijk, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met. En iedereen door nog te geven als zijn werk is gewaast. Alzowel wie een of de andere moet toespreken, zo te leven als God dat

En zijn woord vergestalt heeft. En Hebreeën, dat 10e kapitel, 24 en 25e vers, lezen we zo. En wel wie ook een dem ander betrachten, dat we ons ondereinander moet toespreken tot leef en goede werken, en niet onze verzamelingen te verloten, zoals welke er een mode is, maar ons een dem ander ermunteren, en zoveel meer als we zijn, dat de dag nodig komt.

Nu dat derde kapitel, de dertiende bij het zestiende vers. Wij luren over naar een nieuwe hemel en eerd naar zijn verspreken, waar je rechtigheid wordt toestanden. Daarom, mijn liefste, zijn te mal wie daar naar luren. Wel, wij streven dat wij kunnen rein en fehlerloos bij aan je vangen worden en vrede, en daarmee rekenen dat ons herziene geduld de radung is, zoals ook ons liefste broeder Paul en zijn wijsheid junt geschreven heeft. Zoals in al zijn brief en reed van deze dingen, daarin zijn welke dingen zwaar te verstaan. En zo naar die aangeleerd en niet standhaft zijn, verdraaien die, ook andere schriften, to ereignet verdorvenis. De Heer heeft versproken dat hij een nieuwe hemel en nieuwe eerd maken wordt, waar je rechtigheid wonen wordt. En aan de wereld zijn niet veel steden, waar je rechtigheid nu regeren deed. De oorzaak is dat er zoveel mensen zijn die voor zichzelf leven en die gemietlich zijn en ere zin. Waarom is God zo geduldig met zo'n? God wordt mensen niet bedwingen dat ze in zijn weg wandelen zullen. Hij heeft ieder mens de gelegenheid zelfs te bestemmen wat hij met God en zijn woord doen wil. God heeft dat zeer klaar gemaakt dat zonen die hem aannemen worden en hem volgen worden, worden in dit leven vrede en wijsheid hebben. Dan in de eeuwigheid worden ze met hem zijn en van alle zind en trouble en zorg vrij zijn. Maar God heeft dat ook klaar gemaakt dat zonen die zijn aangebod niet aannemen, worden van God en van alles wat goed en recht is, afgesneden worden. Die worden matten in de eeuwigheid en diesternis en nood zijn. Nu is de tijd dat mensen zich voor Christus entscheiden zullen. Wanneer de dood komt, of de Heer terugkomt, dan wordt dat geen tijd zijn dat te doen. De nieuwe hemel en nieuwe eerd, dat de Heer maken wordt, wordt zeer heerlijk zijn. Zeer veel dingen die we hier op deze eerd ervoeren, worden niet door zijn. In de Openbaring, het 21ste kapitel, eerste vier vers, beschrijft Johan wat hij in zijn visioen zag. En dat is wat hij beschrijft. En ik zag een nieuwe hemel, ook een nieuwe eerd, dan de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en dat meer is niet meer. En ik, Johan, zag die heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God raufkomen uit dem hemel, redgemaakt zoals een bruid uitgestroomd voor haar man. En ik heerde een luide stem uit dem troon, die zei, checkt God zijn tempel als mank mensen, en die worden zijn volk zijn, en hij zelf, God, wordt haar God zijn. Hij wordt alle tronen afwassen van haar ogen, en de dood wordt niet meer zijn. Ook geen treuren, of je schrecht, of weedog, dan dat eerste is alles verschwongen. Wanneer God wordt niet maakt, dan is dat ganz niet. Daar wordt geen zin zijn en ook geen verzekeringen zijn. Wat we hier gelezen hebben en wat de andere apostel ons geschreven hebben, is niet bloos zoveel meer zaken dat ze te ons verstand toeleiden kunnen. Deze woorden zullen een onderscheid maken in ons leven. Petrus zegt, we zullen daar nog streven, dat we kunnen rein en fehlerloos bij hem gevangen worden en vrede. Hoe is zo'n zo goed mogelijk? Nou, we weten dat Jezus zijn bloed ons rein kon maken van onze zin. Als we wan we gezindigd hebben, dan zullen we dat tot de Heer bekennen, en hij wordt ons vergeven. Maar wat meent dat we fehlerloos zullen zijn? Petrus zegt dat we rein en fehlerloos bij hem gevangen worden. Zitst du, wann wie een fehler gemaakt ha, wann wie doelvallen, en dat toestonen, en voor help en vergevenis vragen, dan neemt de Heer dat weg. Bij hem zijn we dan fehlerloos, wils we haar dat recht gemaakt, zeg maar. Dat is bij hem zoals wann wie geen aanrecht gedonen ha. En in 103 Psalm, de 12e vers, lezen we dit. Zo weet als de oosten van waaste is, zowiet heeft hij onze zinde van ons weggenomen. God zij dank. Waarom zegt hij niet zowiet als de noorden van zijde is? Nou, wanneer een mens aanhoelen wordt met hem noorden gaan, dan wordt hij naar een stad komen
wo hij wird anfangen, am Siede zu gehen. Ob er man ein Mensch anhüllen wird, am Aus zu gehen, wat hij trägt wird kommen, wo hij anfangen deed, dann wird er doch nach am Aus zu gehen. Wir bloß einmal egel am Aus zu gehen. Da erste steht, wo er nöd an Siede taub kommen. Ob er da als Schöne steht, wo Aus und Waste taub kommen. So weit haft der Herr unsere Sünde und Fehler von uns wahrgenommen. Halleluja. Und sein Denken wurde die niemals zurückkommen. He haft die verjäft und wie tschäne rein und fehlerlos bei am Sinne. Weil wir dann dort sehen, dort wie unsere Sünde und Fehler fortzubetschanen, wann wir damit bekannt sind geworden. Wann wir behole, dort diese Erde und wort da benne es, verschwingen wird, dann wo wir welle für Christus leben, en am verharrliche. Petrus zegt ook dat dem Herr seine Geduld de Radung is. Dort meint dat wann de Herr nach lange luert, ver dem dat hij deze Welt en de Gottlose, die door benen zijn, vernichtet het, dan is dat zo dat meer mensen zich betieren kennen. Verzonnen is dem Herr seine Geduld ere Radung. Paulus heeft van dezelfde Sache geschreven: de Gottlose worden zo'n Worte van de Schrift nemen, en die gans verdreien. Aber dadurch worden sie ihre Strof hastje ab zichzelf springen. Wat is in deze tijd wichtig als irgendwas anderes? Is dat nicht dat wir sollen Gott seine Gnade und Radung annehmen en een heiliges Leben veramleven? Ik leef dat is die wichtigste Sache, vriend. Wann wir geduldig für sie kommen luren worden en am dich ans Leben verharrlichen worden, dan worden we ons ook tot die zaken in deze wereld schikken kennen, en Christus hier dienen. En dem Herr zijn tijd wordt hij alles terechtstellen, alles. En daar wordt een nieuwe hemel en een nieuwe erde zijn, die eeuwig blijven worden. 17e en 18e vers. Daarom, mijn liefste, wil je dit en vooruit weten, ziet voorzichtig dat je niet weggeleid wordt door de gezatsloze valsheid en van jun standhoft opvallen. Oberwast en ons Herren Heiland Jesus Christus zijn genood en erkentnis, am je hiert alle Herrlichkeit, beides nu en in alle Ewigkeit. Amen. Wann wir nicht weicheleid willen zinnen, dan mat wir dort zijn, dat wir verstonen wat Gott en zijn woord te zeien haft. De Heilige Geist is immer reed ons in de waarheid te leiden. Wir moeten zeer voorzichtig zinnen, dat wie dat entscheiden kennen wat van God is en wat van mensen is. Daar zijn gewisse dingen die we weten zullen. We zullen niet voelen Christen zijn, we kennen niet sloop met zich zijn, en christelijk het leven wordt niet van zichzelf komen. Oh nee. We moeten God zijn woord lezen en studeren, dat we de valse leren en de verzekeringen waar de stonen kennen. We moeten aan de Heer Jezus zijn genoeg en erkentnis wassen. Aber du kannst nicht in dein christliches Leben wassen, wann du kein Leben hast. Und wann du nicht bekehrt bist, dann hast du auch nicht das ewige Leben. Aber du kannst dort haben, wann du an dem Herr Jesus Leben wasst. Dort wasse kommt in dem, dort wie Gott sein Wort beobachte, an dem Herr deine, so als wie Gelegenheit ha. In 1. Korinther 15, 57 und 58, schrift Paulus dit. Ober Gott sie gedankt, die ans den Sieg gejeft haft, der ich ans Herr Jesus Christus. Dora meine liebste Brede, stoot fast, unbewegt, nehmt immer to an dem Herr seine Arbeit, willst je weten dat jene Arbeit am Herr nicht verjeefs is. So wird Petrus ook zeggen. En wann wie am Herr wassen, dan war wie am ook deine Welle. Deze eerd en die we nu leven, wordt in God zijn tijd verschwingen. We zullen ons dan vaststellen aan zo'n dingen die niet verschwingen worden. Mocht de Heer jou zijn genoeg geven en jou rijkelijk zegenen. Dat is dan het eind van dat tweede Petrusboek.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Silas voor ditje allooi met zijn elren hem woota. Ze voeren op een ganse weet doorgaan, op een Silas vreed zich ditje nooit erop. Want hij dacht, we schoen dat te jorden wie wezen. Hij en zijn zuster Anna, ze hadden typ gespeeld, ze hadden een woota geplanst, er had ook zich om zich ongedukt. Ze hadden zo schoen dat met een zoon gebuurd om over. Wenn Mama und Papa wieder ihre Bete leste. Oh, das hat so schön gegangen. Aber das hat Anna nicht mit. Wenn sie kreit, das wird ich mit ihrer Zehnerstunde wasch vor. Oh, muss das unbedingt kreit, das wird sein. Aber Mama und Papa sagten ihm, Silas, wir tun nicht anders. Der andere hat Arbeit wie. Wie muss das wird vor? Oh, allein mit Mama und Papa. Wat wordt dat toch dan gonne? Hij kon zich gar niet verstaan dat dit wat schoon zijn. Als ze de eerste dag opstonden en ze alle typ eerst naar de Bibel lezen, schoon frühstück eten, dan zegt mama, nu pak die zaken typ en dan wel wie een woord gonne. We hebben de tisteren zo ovens plus eenmaal kort gezongen, maar nu wel we ons door haan leiden, we willen een woord zijn. Kom, wie willen gaan? Ik kon ook nog hier in je rond komen. Nee, Silas, du temst nu met ons typ. Kom, pak die zaken typ en dan wel wie gaan. Oh, Silas, jankert nicht. Hij kon zich ook kreit verstaan wie het wordt zijn. Mama en papa worden zich voor het hand zaten en lezen en hoi. Hij weer dan waar er ganz allein. Oh, wat zal hij doen? Opa, papa zegt, komt. Verm leus kunnen wel we nog te beden, dat de haar ons een schoonen dag schijnt. Dat we alle vrede tennen met einander hebben. En papa bed, en Silas dochter, voor wat bedst du? Wat wordt door schoonet zijn? Wat zal er van de blus schoonet geven? Aan we ze kostig voetstag laten. Het wordt sowieso nog schoonet zijn. Zo jente ze leus. Mama en papa jente verre. En Silas jent langsam hin ja ernten ja roon. Oh, musst he met, als he da onkomme, tiet he nem woota, wot wie hier, wot wie hier lös, so sagt er distre doch nisch uit. Papa, tiet mol. En de papa tiet ook, en seet, tiet, jistre so ovens wie so'n gröter Storm, trok hier Eva, met je witte en allem typ, en tete mol wordt dan uit het meer alles is ruit gekomen. Zo veel mel. Tete die dit aan. Wordt door alles gekomen. Plastic beetles. Plastic buddelen. Oh, zo veel alle zorten weer door ongeschwamd. Dit zag je slem uit. Door wil Silas ook niet boden in dit water. Nee, zegt papa. Dit is wens de mensen er mel niet opriemen. En einfach alles handschmieden, en dan flischen ook een woeter nennen, en ze eens van nu schmiedt het woeter dat dan ruiter, want zo'n waarde is als gisteren, en dan hebben ze het als vandoor. Tiet die dit woeter aan, dat is ganz vol. Oh, Silas zat zich aan, en tiet een woeter nennen. We zitten het uit. Kom aan mijn gedanken. De grote tos, waar zijn loft met rood spannen weer, die kun je hij nemen in de lange stok, dan kun je hij de ganse mel inzomelen. En dat wens verzeten. Hij nam een grote stok en vang aan en dat woeder te heteren. En zo kreeg hij veel ruiter. En zijn tuut emmer nennen en zo zomelt hij. Een jongte wat er met zijn elre alleen weer, met dunkle hoor, dat zoot en zieht zich het ganse aan, en komt dan naar hem, en red op een vreemde spraak, en wees hem aber, hij wil ook met helpen. Silas wees naar zich en zegt, hij wil Silas. Dat jongte wees naar zich en zegt, Marco. Schoon, zegt hij, dan wel we typ zomelen. De Marco nam zich ook een lange stok en vang ook aan te zommelen. Ze lagde en vrede zich, want ze in zo'n grote truitje angeld hadden. Er det ens vårt ætel det drygte angeltåde? Er det ens vårt vårt så spåsisk utsag? Og hva så sommelde? En så hadde så full fred, så måtte gånes være tid for jens. Så de der gånes lang, da tvøy mye alt er snitt ankomme. En fruge op dit, da fyr ook med halpe? Vi velde ook halpe. Å, op dit, dort fred Silas, dort kunne verstående. Jo, komt! En så sommelde så era foja, dem gånsen tid, dem plastik uten vota. En så noe jente så envoise de mamma og pappa, vun dem øyversåten leste, vot sol alles jo sommelt hodde. Å, så de pappa, schoen ha jo så viel, den gif mo her, mokt et mal vada ladisch. En høy brocht et wasch, en kom tritt, en gof ent vada de grøte tosch. En så sommelde vada, de tinja hodde veel fred miteinander. Als en tot te hoit wordt op middag, dan jente ze en woorden ook spelen. Nu weer dat al lang niet zo juristert woorden. Nu kon men door ook al spelen. En emma waren van ze wat funken, dan hoelde ze waren een lange stok en hoelde dat waren ruut. Ze hadden zoveel vrede daaraan en door de dobi nog wat geudet. De tinja jente troon. Ze schreef haar hem zoon, er een noemers, en verzorgde zich ook met het jongte, wenn bloß Französisch kon, ook te vertalen met hein en voet, en dat weer lastig. Aber ze verstunde zich. Eerens wil trische ze dat eimer ware han, en ze verstunde zich. Als ze dan nu middag de mama en papa zeiden, kom Silas, wie willen trinnen aan ze wonen kunnen? Wie willen middag eten? Dan jankert Silas gar nicht. Aber hij wist die 10 jaar op een klok dat hij am 2 stund terug kwam. En ze vrede zich alle. Als ze in huis komen, zei de papa, Silas, ik zag van deze morgens als hij beden deed, dien je zegt. Du truus God dat gar nicht toe, dat deed die van over een schoen dag maken. Dat kost je gar nicht geloven, wie mensen zijn voorken ze. Wie truus je God veel het nicht toe? Wie geloven, wenn wie dat niet schoven aan zijn schoen dag te maken, wie zal God dat schoven? Wie zal God uit dit, en uit Jan, wat God het maken? Aber wir denken gar nicht daran, dass Gott hat die Erde geschafft. Er ist viel gerater, viel stärker und viel mächtiger, als wir das denken, als wir uns das Verstehen können. Weißt du, Silas, lass uns alle unsere Sorgen für Gott bringen und Gott wird es wunderbar machen. Das freut Silas, das stimmt. Kreuze hat er doch von dir gedacht. En wirklich sein Papa hat uns in Gesicht dort richtig aufgelöst. Aber nun freut er sich, als er jeder hat, dass er peinlich war, dass er drei Kunden wurde, wo seine Freund, seine neue Freund, nach ihm lüde. Nun wird er doch nur schlimmer, dass seine Sessel nicht durch wird. So hat er viel neue Freunde gefunden.
1: Am Abend lag Silas ganz müd in seinem Bad und doch noch einmal über den vergunnen Dach no. Da fällt sich sein Hort voller Dank. Heu voll seine Häng in fang um te bete. Danke, Herr Jesus, für den nie Freund. Ich hab den Dach so bramsch angefangen. Und trotzdem hast du mich so beschenkt, mit so viel Freude. Und mit den hier Freund, mit dem ich spielen kann. Oh, seid mir doch so allein gefällt hat. Weißt du, Herr Jesus, das tut mir wirklich leid, dass ich so unzufrieden wie in so eine schlechte Stimmung verbreitet hab. Danke, dass du Papa sein Gebet erhielt hast, obwohl ich gar nicht daran geläuft hab. Bitte, verzeih mir. In das nächste Mal, weil ich jetzt beten mag, Herr Jesus, in allein auf die Vertrauen. Amen.

En zijn je lood aanzoek. Ook waarom we tussen hen denken. Nou, dit kan God ook niet in orde brengen. Hier is zo kapot alles. Hier kan niets goed worden. God kan alles. Wel we alles zouden ver aanbrengen.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is aan de Bijbelstund nummer 59 met een Efezebrief. Een microfoon is Herman Schiemacher. In onze overzicht over de Bijbel zijn we nu door beide brief te studeren. De eerste van de 13 brief die Paulus geschreven heeft, dat is de Roma-brief. Hij heeft door bijna zeer wichtige christelijke leren en gemeendeordningen opgeschreven. In besondere wijze gaat het om de leren van een rechtvaardiging. Voor een rechtvaardiging voor God. De grond voor de eerste Korintherbrief waren vragen en problemen van gemeendeglieden, oder ook van de gemeente zelfs. Im tweeden Korintherbrief maakt Paulus dan eenmaal zijn eenheid hard op en redt zeer veel over zijn lieden als apostel en over zijn persoonlijke ervaringen met God. Waarschijnlijk wie hij van een reizenprediger aangegrepen worden, en man had hem in vraag gesteld wie hij weer en wat hij deed. En zo deed hij zich vertegen. Im Galaterbrief gaat het om dat thema Gesetz en Gnade. Wat maakt ons gerecht voor God? Dat Heilen van Gesetz oder de Gnade Gottes? Wat maakt ons Ripa en Helia? Dat Heilen van jüdische Verschriften oder dat Gesetz van de Gnade Jesu? Dat is een zeer schwere thema en is ook niet einfach te verstaan en viele haar zich door overal den Kop twee broken en verstreden. Ganze gemeendes strieden van durch en dag über vele van deze Sache. En dat ging om de vrijheid van de Christen en vele meer. Nu in deze Epheserbrief, in dem we nu aangekomen zijn, is dat een beetje anders. Ook dit brief wordt van apostel Paulus geschreven. Waarschijnlijk uit een gevangenis in Rome, wiels Paulus deed zichzelf als gevangener betekenen. Ephesus was een stad in Klein-Azië, in die Paulus zelfs gewezen is, en waar hij 3 jaar lang met grotem inzet dat evangelium verkündigd had. Waarschijnlijk was nu de Epheserbrief aber auch eine Art Rundschriebe, ein Brei

De nieuwe gelegenheid die God ons beiden dat dit programma uit te strolen, neem je dankbaar van Amantjeen, hij kan dat ook alle touw hierabara van nieuw welkomen. Ons is dat een vrije duurt op deze weg te deinen en mocht de haar ook van jou een gezegende opnoem schenken.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redner Walter Niefeld.
2: Mijn vriend, mijn vrienden, mijn broeder, mijn zuster, hoe goed is het te weten dat God met ons veel geduld heeft. Hij weet dat we niet jeden dag horen frische vruchten brengen en hij heeft geduld. Jezus vertelt daarvan in Lukas kapitel 13, vers 9. Hij zegt hoe wichtig dat is voor God, dat hij bij ons wat goede vrucht vindt. Wat is de goede vrucht? De goede vrucht in ons leven is lief, hoopning. De goede vrucht in ons leven is geduld. Dat zijn de vruchten des Geistes, zoals we dat kennen. Maar wanneer we al lang Christen zijn, maar niet goede vrucht brengen, dan zegt Jezus, komt de tijd, wat ons leven ene dat komen in ons einfach afschneiden. Dat leven wordt te eingonen. We worden niet meer geleenheid hebben. Zo vertelt hij van einem, die in zijn goeden boom had, dat niet vrucht brengen deed. En die een die maar wil de boom al afhaken. Oba, de jansje wordt naar de goeden oppassen, dat hij zegt, Noch ein Jahr. Het wordt een vleer in zijn of hij dan vrucht brengt. En wanneer hij dan niet vrucht brengt, dan doe ik hem einfach afhakken. Hoe zit dat met ons im leven? Is vielleicht Gottes in geduld meest te eng met ons, wils wie niet vrucht brengen? Wils wie bloos doorzetten in onze church? Aber in ons im leven is keine vrucht voor God. In ons leven is geen dienst door. In ons leven is geen lijf voor de nächsten door. In ons leven is haus en betternis. Geen vrucht van boese, van andere in ons leven. Hoe treurig is zijn Christen leven. Zowel we God erom beden, dat hij werkt dat aan ons met zijn geest en dat we veel vrucht kunnen brengen. Herr Jezus, mij dat het leid. Dat du in meinem Leben vorken keine Frucht gefunden hast. En vandaag bedde ik die fel mir met deinem Heiligen Geist. En dat du met dem Lebenswoter en mij wirtje, dat mijn Leben für die mocht Frucht brengen. En dat je wel reid zijn dat du mij brücke deist, te deine Herrlichkeit. Dat bid ik in die Nome, Jesus. Amen. Wat im nächsten Mal met Hoffnungsbotschaft.

Simon had Jesus aangekracht om uit te vinden of hij werkelijk de Messias oder een profeet weer. Nu wist hij, wanneer Jesus werkelijk een profeet weer, wordt hij weten wat dit voor een vrouw is. Wanneer hij een profeet weer, wordt hij weten dat dit een zinhafte vrouw is. En hij wordt er voortjouwen, zoals alle anderen dat te doen hadden. Simon had nog konisch gezegd, aber Jesus wist kracht wat Simon dacht, en zegt, Simon, ich heb die Worte vertalen. Simon horcht nieuwsgierig op en zegt, vertaal mij, meester. Dan vertaalt Jesus aan dat gelijknis van twee mannen, die einem anderen geld schuldig zijn. Einer wird 500 schuldig, der andere 50. Wenn ze beide kein geld hadden en erem wird nicht betalen kunnen, schank hij ernt beide, wat ze am schuldig wäre. En dan fragt der Herr Simon, wonach von de twee leeft janem am dollsten. Simon sagt doch, weil de, wat am dat meeste schuldig warst wir. Jesus antwortet darauf zu Simon, du hast recht geantwortet. En nu dreht Jesus sich nur der Frau und sagt, deine Sünde sind die verjeft, dein Glaube hat die Rat.

gå en freden. Dat is leicht te zijn wat de haar met de zeeschicht zaaien wil. Deze ganze zeeschicht heeft dat met dankbaarheid en met ondankbaarheid te doen. Simon had geen verständnis. Hij verstond de vrouw niet, verstond Jezus niet en hij verstond niet meer zichzelf. Simon verstond de vrouw niet. Hij verstond er niet, weil hij een selbstgerechter Pharisäer wie en deze vrouw een zinde geleefd had. Hij wil er niet verstonen. Hij verstond er ook niet, weil hij bloß aan er oude leven dacht en niet aan ihre Bekehrung. Hij zegt dat niet dat deze vrouw ihre zinde verjeft wäre en wat ze aan Jezus deed, uit lijf en dankbaarheid kwam. Hij kon niet in haar hart nennen. Simon verstond Jezus ook niet. Hij zei zichzelf, wann deze een profeet wie wordt hij weten wat dit voor een vrouw is en wat niets met haar te doen hebben. Jezus wist aber wat dit voor een vrouw wie. Hij kon een erhortenen zijn. Bitte dem wie de haar kracht verzuinen als deze vrouwen komen. Deze vrouw had er zinhaftigheid en je zijn. Ze had er bekend. En zijn kracht nog dem, dat ze wist dat er niet rechten afsteiten wordt. Ze hield even haar oude leven. Ze leef dem van harte dat er alle zinden verjeft had. En nu wil zij dat voor alle mensen wezen, want zij aan den dienst doen wil, wat Simon had doen zult. Wanneer een mens zo'n ervaring gemaakt heeft als deze vrouw, wil hij uit dankbaarheid en lijf aan van harte dienen. Simon verstond van dit aller nust. Hij had zult een vredenfast voor deze vrouw aangesteld hebben. Een verloren schoop wie gevangen worden, in alle engelen im Himmel vrede zich. Aber Simon grunst über die Frau und über Jesus. Weil Simon ab diese Frau raufkickt, kann er nicht einsehen, dass er selbst ein Sünder ist. Und kriegt zu seiner Gott seine Not und Vergebung neidig haft, aus dieser Frau. Denkt wie dort wie besser sind als alle andere? Kickt wie ab andere rauf? Hab wie kein Schuldgefeil? Leider jeft het vandaag vele Christen die zo denken handelen als des Pharisäer Simon. Wie zijn ondankbaar wels wie een zinde leven. Wann wie zindevergeving gekregen hebben, dan worden wie dankbaar. God zijn kracht kan uit ons nieuwe mensen maken en ons leven veranderen. Dan wel wie dankbaar zijn en dat ook daarmee bewijzen dat wie aan deine, zoals deze vrouw aan Jezus deed. Wel, wie nu nog eenmaal te beden. Haar help ons dat we niet zo als de Simon en de vandaagse geschicht zelfs geraakt op anderen afkijken. We zijn ook zij van die nood afhängig. We willen die ook ons bastet geven, wils we vergeving voor onze zinden van die gekregen hebben. We danken die voor alles wat u voor ons gedaan en wat u ons gegeven hast. En nu wel wie die waarde aan dienen zeeën voor al ons leven te hieras beden. Zeeën ook dat vandaagse woord waarde aan alle horten. Wie beden dit in Jezus' naam. Amen.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwheren. De nummer voor dit programma is 295. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt je dat programma nummer 295.

Een schijn groes, Leiva Hira. Welkom hier tijdens de halve stund met een je gouden noorrecht op Plotik. Ik zie Adolf Ens. Mijn schweervoerder, David Doof. Man kon zich met hem verstandje. Ober heb je nog in Rusland je boeren, en daar wil je ook naar een je schuilje gaan, en had je leert de andere mensen van de lippen of te lezen wat die zeiden. En man kon ook ziemlich goed met hem reden, wil zij ziemlich klar zich uitspreken deed. Sonne manche haben dort nicht leicht am Leben. Wann Familie fast es, jef dort mal wenig, der sich mit an aufgebe. Wilsat brückt doch Geduld und tiet sich mit Sonne zu verteilen. Und so wurde Sonne manche Focken viel allein geloten. Aber he sieht Focken, dort wir doch besser doof sind, als blind sind. Blind sind, stellt he sich schlimmer fair. Na jo, dort kann man wahrscheinlich nicht uitproben, und beter es, und wat wo wir ook nicht wollen. Of nu doof zijn oder blind zijn. Aber blinde Menschen heeft het ook immer weiter. Ook te Jesus in je tijd gehoffen zijn. Uns sind bestemd Geschichten bekannt, wo Jesus ook zijn blinde geheilt heeft. Vandaag heeft Oskar Niefel sich eine van deze Geschichten uitgesagt für seine korte Predigt. Die hier wie nu naar diesem nächsten Leid, der Lebenstijd.

Het verzacht mij en in een blinde zijn logen en te denken. Het meent niet zo dat blind zijn. Het denkt aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, het wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leeft dat Jezus de versprokene helper weer op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daar wens heil Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van wonder gered en manchmal worden ook nog tekens genaamd. Een teken is wat dat Jezus uitwist als dem die van God geschikt weer. En een teken is door geloven bij ons te bewerken. Des blinde had geloven. Daar is dit wonder, wat voor hem ook een teken weer, wordt zijn geloven nog vaster. Het geloof dat God in ieder een van ons tekens bewerkt. Dat is ergens een ingrijp van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie geloven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hier, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in dienem leven deed God tekens. En dat is om ons geloven aan hem te storten, of ons te geloven te helpen, wanneer we nog niet in geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve hier, wat kan God in ons bewerken bij mij en bij die? Ons een geloven stootje, of demnach eerst waartje? Met deze vraag wil je dan wel afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier in dit leid, God wil die zegenen.